Toilette! Waarom maak je die nou zo tijd? Ik hoor die je goed doorvloot.